0: Nendoi eng perietap kolenjin.
1: Tanda age tugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany akegere sait akigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet. Ni ko ketesiet nelel. Tuget nelel.